0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft hij te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: met je parachute.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: AE Radio. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is AE Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En we gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP. Jack Jones, Eddie Condon, George Shearing en veel anderen. Van de LP Outside Looking In draai ik een funky nummer met de titel Walkin' Willie. En het wordt gespeeld door keyboardsman Jimmy McGriff met stuwende saxwerk van Hank Crawford en Eddie Daniels. Mooi orgelwerk trouwens van Jimmy McGriff himself. Oké, dan, genoeg info. Laat Walkin' Willie de studio binnen.

En daar gaat Walkin' Willie de studio uit. Totaal anders. En daar houden wij van is die Amerikaanse zangeres Dinah Shore. Met een heerlijke renditie van Hoagy Carmichael's Stardust. Een nummer trouwens heel vaak gespeeld in de jazzwereld. Dinah Shore.

Met excuses voor de veel kraswerk, maar dat was in elk geval... Ik vond het behoorlijk leuk. Dinosaur Stardust. Een gitarist nu die een vooraanstaande rol speelde in de Chicago Jazz van voor de elektrische gitaar, was een kerel en die heet Eddie Condon. Heel beroemd in de jazz scene. Hij is hier te bewonderen met zijn kwartet in een mooi nummer en het heet Indiana.

0: da da da da da da da da da da da da da da.
1: Ja, ja, voor de liefhebbers, dat was echt oud jazz. En dat was Eddie Condon trouwens, die song Indiana. Ik denk dat een opname moet zijn vanuit, pak een beet, 1925, 1930. Niettemin, altijd welkom in de blik. Een beetje Latin jazz is niet verkeerd. Hier komt in een Stan Kenton arrangement de Big Band Amsterdam. Allemaal amateur muzikanten trouwens. Met hun verdienstelijke versie van Dark Eyes. Leuk zo nu en dan een vrij onbekend formatie te draaien in onze blik. De Big Band Amsterdam.

Toet Stielemans, de in 1922 geboren Belg, is onze volgende gast. Hij begon zijn carrière in 1952 met Benny Goodman als gitarist. En daarna met George Shearing. Later is hij overgestapt op de harmonica en speelt de theme muziek, hoe je het noemen wil, voor veel films, onder andere Midnight Cowboy. Ik heb hier Toets in een bossa nova mood met een heerlijke Why Did I Choose You?

Toets Tiedemans daar, heel erg leuk. Ik noemde zojuist George Shearing. Wel nu, hier is deze Britse pianist met zijn kwartet in een swingend en beschaafd versie van Little White Lies.

Ja, ja. Leuk, de typische Shearing sound, dat is met piano en vibes samen. De bas en kwast, de drumbreaks trouwens, worden ook leuk. Little White Lies. Ex-Dave Brubeck, alt-saxman Paul Desmond heb ik hier. En voor mij is hij de allerbest alt-sax-speler in de jazz. Samen met gitarist Ed Beckett, bassist Ron Carter en ex-MJQ-drummer Connie Kay brengen zij een heerlijke versie van Squeeze Me. En dit noem ik Sophisticated Jazz.

De Memphis Blues, gespeeld door cornetist Phil Napoleon. En hij speelde samen met zijn band en zij heette de Memphis Five. Dit is een mooi Dixieland-stuk en is trouwens een nummer die je niet vaak in de jazz hoort. Ik ga het toch draaien, de Memphis Blues.

And that was the Memphis Blues. Ex-Basie en Ellington Stair-speler Clark Terry is hier nu met zijn bugel. In zijn eigen fluiten en vleugelen. Hij wordt bijgestaan door fluitist Yusuf Lateef. En dit is een echte mooi jazz duo. Lateef en Terry.

Een mooi laatste akkoord daar met fluten en vleugelen. Even kijken. Wij gaan nu The End of a Beautiful Friendship spelen. En het wordt gezongen in een swingtempo door Jack Jones. Een van de meest gepolijste zangers uit Amerika. En hij wordt begeleid door een prima big band. The End of a Beautiful Friendship.

Als je dit hoort, is duidelijk waar mensen zoals Michael Bublé hun zwingtalent en hun zangtalent vandaan haalt. Dit was in elk geval Jack Jones. Lionel Hampton, een jazzlegende als vibrofonist, drummer en een echte showman. En ik heb hem hier met de vastvolle klassieke Sunny Side of the Street.

Sunny Side of the Street. Ondergetekend Ray Aubrey en Willem ter Haar, onze technicus, verlaten nu de studio. Maar eerst komt drummer Art Blakey met zijn versie van It's Only a Paper Moon. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Gisteravond is de

0: viering van het 250 jaar het bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of half vier vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of drie een steekincident waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij deze uitzending van het programma Gospel Light. Met onder andere in dit eerste uur dus lofprijs en aanbiddingsliederen Engels en Nederlandstalig. Verder bijbelvers van deze week over God is rechtvaardig. En in de tweede uur veel meer Christian Contemporary.
0: Your choice is right.
1: En we beginnen Nederlandstalig in dit eerste uur. En het lied heet De Heer is ons huis. Dit is Gospel Light met in de tweede uur dus Christian Contemporary Music en de Gospel Light concertagenda van deze week. Maar we zijn nog in het eerste uur met muziek. En het bijbelvers van deze week.

0: En de opening was Nederlandstalig. Hier is ons huis. We wisselen af Engels en Nederlandstalig. We gaan naar Sanctus Real luisteren. Muziek dat heet Hope Begins. Dit programma Gospelijns. Reacties zijn welkom op het telefoonnummer 06-23-86-8334. Dit is Sanctus Real met Hope Begins.
1: The picture in the book had them smiling with halos on their heads.

0: Jode Hope Begins. Dit is het programma Gospelijns. Mocht jij willen reageren, dat kan dus op het telefoonnummer via de WhatsApp op 0623868334. Nederlandstalig nu van de Singing in Veenendaal. Dit is God van Licht.
1: God van Licht, wees mijn gids. Door mijn twijfels en mijn verdriet heen. U ontbreekt niet. Uw liefde reist mee.

0: En joh, God van licht van de Singing in Veenal. En vandaag gaan we naar God is rechtvaardig, het Bijbelvers van deze week.
1: Vandaag lezen wij Psalm 85. Een lied van de Korachieten voor de zangleider. Heer, u bent goed geweest voor uw land. U hebt uw volk weer vrede gegeven. U hebt hun schuld vergeven. U kijkt niet meer naar hun fouten. U bent niet langer kwaad. Uw woede is voorbij. God, u bent onze redder. Zorg dat het ook nu weer goed met ons gaat. Wees niet langer boos. Blijf toch niet kwaad op ons en onze kinderen. Breng ons weer tot leven. Wij zijn toch uw volk? Dan zal iedereen blij zijn. Laat ons uw liefde zien. Kom ons te hulp. Ik wil luisteren naar God de Heer. Ik wil luisteren naar zijn woorden. Want God belooft vrede aan zijn volk, aan de mensen die hem trouw zijn. Laten zij hem niet opnieuw vergeten. De Heer helpt de mensen die hem dienen. Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is. Want de Heer heeft zijn volk lief. Hij blijft trouw. Hij zorgt dat alles goed is. Hij brengt vrede. Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer. En hij zal zorgen voor recht. De Heer geeft ons geluk en vrede. Hij geeft het land een grote oost. De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven. Zij maken de weg voor hem vrij. De schrijver van deze psalm weet wat God heeft gedaan en hoe God is. Hij vergeeft, hij redt, hij geeft vrede, hij heeft lief, hij helpt mensen en hij is trouw. Omdat God goed is, vindt de psalmist het belangrijk om naar Gods woorden te luisteren. Als mensen naar hem luisteren, zal het immers goed met hem gaan. Als mensen doen wat hij zegt, leven ze goed en eerlijk. Dan wordt God zichtbaar. Geluk en vrede zijn daarvan een logisch gevolg. Het kennen van de eigenschappen van God zet de psalmist in beweging om goed te leven. Herken je dat in je eigen leven?
0: En van dit Bijbelvers over God is rechtvaardig gaan we terug naar Engelstalig muziek van het album van de Radio Collection nummer 9. Dit is muziek en het is natuurlijk de muziek uit de Bijbel. En dan gaan we naar nummer 9 van deze CD, Rachel met Not You Ought to Know By Now. Rachel van de Radio Collection nummer 9 hier in het programma Gospel Light.

de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

0: grateful for you.
1: En de muziek was van Chandler Moore. God, I'm just grateful. En soms dan heb je ook zelf persoonlijk wel eens iets versterking nodig van het geloof. En dan doet bepaalde muziek ook wonderen. Dit is 10.000 Reasons. Het is van Bethel Music samen met Jen Johnson. Dit is Gospel Lights. Met veel muziek natuurlijk. En in de tweede uur straks ook veel Christian Contemporary Music in verschillende stijlen. En de Gospel Lights concertagenda van deze week. Dit is 10.000 Reasons van Bethel Music.

En van deze Engelstalige muziek, onder andere een laatste stukje van Alleluia met Elevation Worship, gaan we terug naar Nederlandstalig. En het is Psalm 65, de versen 1, 2 en 3 van het zingen in Veenendaal.

Dan 65 was dat vanuit de Singing in Veenendaal. Waar regelmatig singings plaatsvinden om God lof en eer te bezingen. We gaan naar muziek van Jackie Velasquez en het heet God So Loved the World.

En de muziek was van Jackie Velasquez, God So Loved the World. Muziek en natuurlijk ook meer informatie straks in de tweede uur, onder andere de Cosplay Concertagenda. En in de beste audio-kwaliteit te beluisteren, onder andere via DB+, is dit het programma Cosplay. Dit is Nederlandstalig, het heet Dier is mijn herder. En het is van Marcel en Lydia Zimmer.

En je hoorde Marcel en Lydia Zimmer met De Heer is mijn herder. Ook Engelstalig mag niet ontbreken in dit eerste uur. En dan gaat het over What an Awesome God van het album van Will Wickham.

God. De muziek van Phil Wickham van zijn album met What an Awesome God. Wij gaan alweer bijna richting het einde van dit eerste uur van het programma. Maar straks in het tweede uur zijn we natuurlijk bij je terug met Christian Contemporary Music. En natuurlijk de gospel uit concertagenda van deze week. Maar we hebben natuurlijk nog muziek. Onder andere een eerstalig van Jeugd met de opdracht van de langspeelplaat. Kun je luisteren, Machtige God, Sterke Rots. MUZIEK

En dus over muziek uit de jaren 80, Machtegod, sterke rots van de langspeelplaat met het album Lofoffers brengen wij nu van Jeugd met de Opdracht. We hebben natuurlijk ook nog Engelstalig in het tweede uur en dit eerste uur ook. Deze muziek is van Cathy Nicole en het heet Prayers I Pray van haar album.

Yo, de muziek van Cathy Nicole, Praise, I Pray. De enige lifeline en link naar God. Is dan dus het gebed. En daarvoor heb je even geen WhatsApp, Facebook of Instagram nodig. Maar gewoon direct in de stilte van je hart. Nog een aantal nummers te gaan in dit eerste uur. En mocht je willen reageren, dat kan dus op het telefoonnummer via de WhatsApp 06-T3-868-334. Ons nummer 06-T3-868-334. Deze muziek is van Kees Kaaienoord en Music Worship met Onze Schuilplaats is God.

0: jou.
1: Gospel Light, het jongerenprogramma dat anders is.
0: Daar, je staat nu op de rand. Dus ga maar dansen tot je niet meer kan. Het is van jou.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje...

0: is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, melden Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS een 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij dit tweede uur van het programma Gospel Light, met aandacht voor Christian Contemporary Music, de concertagenda en natuurlijk het allerbeste hier uit de gospelmuziek. Via onder andere DHB Plus en natuurlijk ook via de FM en internet.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En we openen dit tweede uur met muziek van Michael Tyler. Het heet Perfectly. Dit is het programma Gospel Light. Reacties zijn welkom op 06 23 86.

En de opening was met Michael Tyler met Perfectly hier in het programma Gospelheid. En ik zei het straks al, reacties zijn welkom via de WhatsApp op 0623-868-334. Dat is ons nummer waarop we bereikbaar zijn. En wij gaan naar oudere muziek. De muziek die komt van Brian Duncan. En het staat op zijn oudere album. We hebben het over het jaartal 92 om precies te zijn. En het album heet Mercy. Dit is Brian Duncan met Love Takes Time. Oh.

En je hoorde Brian Duncan met Last Take Time, dus uit de jaren 90. Ook dat hoort hier in het programma thuis. Muziek uit de verleden, heden en natuurlijk, ja, ik zou haar zeggen de toekomst, maar dat is nog een beetje moeilijk natuurlijk. In ieder geval, de toekomst is nog muzikaal en ook natuurlijk informatief. En dat is nu nog even voor ons in het verschiet. Wat er allemaal nog te wachten staat de komende tijd op het gebied van gospelheid. Dit is de muziek van Sanctus Real. Het heet My God is...

Op de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

En je hoorde de radio-uitvoering van Sing to Zwill. De radio-uitvoering dus met The Difference. En wat is het verschil? Dit programma maakt al een verschil. En natuurlijk ook de muziek. Dit is muziek van Rolf van Maanen. Uit Veenendaal, Stay Close is het nummer. En het komt van het album Face the Feeling.

En voor velen bekende misschien muziek uit het verleden, maar het is in ieder geval muziek van Ralph van Manen. Hij staat al ruim 35 jaar op de podiums. En binnenkort dus ook in Houten het paasconcert met Ralph van Manen over de toekomst, Wolven Hoop, samen met Gospelkoor Spring en het kinderen tienerkoor Wow Kids in de Sionskerk in Houten. Dat is in plaats van zaterdagavond 28 maart aanstaande. En zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. En de informatie daarover is natuurlijk ook terug te vinden op onze eigen website www.gospelheid.nl. En straks natuurlijk meer in de concertagenda van deze week. Dit is muziek van Kirk Franklin. Het komt van het album Wow Hits 1997 met Melodies from Heaven.

0: discouraged.
1: En de muziek was van Kirk Franklin met Melodies from Heaven.
0: Like no one loves you.
1: En als je goed naar woorden luistert, dan zit er meer in dan alleen muziek alleen hier op deze zender bij Gospel Light.
0: Just look up to the Father.
1: En ik zou haast zeggen, dat is me goed ook, dat er wat meer in zit. Vandaar dat je ook af en toe onze dingels hoort met Gospel Light is meer. En wat dat meer is, dat is de boodschap van God. Dat is de meerwaarde ook voor het leven van dit moment. En Michael W. Smith zingt ook over dat soort zaken. Een bekend artiest natuurlijk in de gospelwereld. Dit is Kingdom Come. Het is van Michael W. Smith.

En de muziek die je hoorde was van Petra met Don't Let Your Heart van het album 18 Heavenly Rock Soft Rock Songs uit het verleden. Maar we blijven natuurlijk bij heel veel muziek, ook nieuwe muziek. Dit is muziek van Brandon Lake, het heet Prince You Anywhere. En mocht jij het leuk vinden om te reageren of een keer langs te komen, dat kan natuurlijk ook in de studio. 06-2386-3334 is ons nummer waarop we bereikbaar zijn via de WhatsApp. Of kijk op www.gospelheid.nl. Deze muziek is van Brandon Lake.

En muziek was van Brandon Lake met Praise You Everywhere. En nog een nummer wat ook een lofprijslied is, maar dan wat populairder. Dit is Mary Mary met Sheckless, Praise You. I don't mind though.

En de muziek was van Amy Walters van het album Hit Me In The Heart met Where My Heart Is. En mocht jij denken, deze muziek komt toch allemaal uit de computer? Nou, zeker niet. Het is echt nog het ouderwetse handwerk hier vanuit de studio. Waar wij zelf onze eigen regie over hebben en onze eigen beheer van de Gospelite eigen studio. Is dit het programma Gospelite? En dat is een programma met natuurlijk veel goede muziek. En natuurlijk ook de informatie mag niet ontbreken. Maar het is van oorsprong echt een muziekprogramma. En vandaar ook deze muziek. Dit is muziek van Jeremy Camp met These Days.

En je hoort de muziek van Jeremy Kim met These Days. En in deze dagen is het zeker donker om ons heen met oorlogen, rampen en wat er meer gebeurt. Maar er is één ding en dat is Faith Can Light a Candle in the Dark.

0: En de muziek was van Greg Long met Fate Can Light a Kindle. En dat komt van het album Cross My Heart, ook weer uit het verleden jaren 90. Want wij zijn natuurlijk ooit begonnen in de jaren 90. En toen begon in 1992 het radioprogramma Gospel Light. En tot de dag van vandaag kun je naar luisteren. Wekelijks op jouw radio. Dit is muziek Faithfully en het is van Toby Mac.
1: It's been a long year, it almost took me.

En met deze muziek van Toby Mac gaan we alweer richting het eind van dit 10 uur van het programma Gospel Light. Maar niet getreurd. We hebben natuurlijk nog een paar nummers lekker klaarstaan. Straks instrumentaal gaan we eruit. Voor deze week en alle informatie nalezen en naluisteren kan op onze website.

0: En de muziek was een Tauren Wells. En daarmee gaan we er ook bijna uit voor deze gospelheid. Bedankt voor het luisteren voor deze week. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer natuurlijk op dezelfde tijd, dezelfde zender. En naluister kan via www.gospelheid.nl. Ons adres www.gospelheid.nl. Wij gaan eruit. Straks instrumentaal, maar eerst nog dit van The Imperials met Change the World. Graag tot volgende week.
1: Op de internetsite van Gospelheid kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelheid.nl.

0: Zandvoort, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse

0: De dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
4: A1 Radio.
5: Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldtweede nummer 1 vandaag in 1990 was Roxette en It Must Have Been Loved.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks bennetje gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart Run Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Chartrun Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Griekenland. En daar is een grote hit Paloma van Rak, Manju en Oge. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Indonesië.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De tophits in Indonesië. Officieel de Republiek Indonesië is een land in Zuidoost-Azië en Oceanië, gelegen tussen de Indische en de Grote Oceaan. Het bestaat uit meer dan 17.000 eilanden, waaronder Sumatra, Java, Sulawesi en delen van Borneo en Nieuw-Guinea. Indonesië is de grootste archipelstaat in de wereld en met meer dan 280 miljoen inwoners is Indonesië het vierde meest bevolkte land ter wereld. Naast de buren zijn Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en het oostelijk deel van Maleisië en heeft daarnaast maritieme grenzen met Singapore, het Maleisische Schiereiland, Vietnam, Thailand, de Filipijnen, Australië, Palau en India. En dan de muziek, en die is in het grootste deel in het Indonesisch, ofwel Bahasa. Maar ook internationale songs als Beauty and the Beat, Drop Dead, The One That I Got en Backstreet Boys, Shape of My Heart, wordt veel beluisterd en opgezocht op muziekplatforms in Indonesië. De grootste lokale hit is op dit moment Sesi Potret van Engau en Ari Lesmana.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun-tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er slechts 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn BTS en Come Over na slechts 1 week. En ook verdwenen is Taylor Swift's The Fat of Ophelia. Vorig jaar op 18 oktober was het binnengekomen. Toen met 300 punten in het jaaroverzicht op nummer 26 is het geëindigd. En nu na 35 weken is Taylor Swift uit de top 30 gevallen. Wat nu in deze voorlopige jaar top 3 een top 3 oplevert die heel erg interessant is geworden. Met nu op nummer 3 met 376 punten Ordinary van Alex Warner. Met 460 punten Ray en Where is My Husband op nummer 2. En met 546 punten is Taylor Swift met de Fat of Ophelia. Vanuit niets komen binnenvliegen op de voorlopige nummer 1 in de jaartop 3 over dit lopende jaar 2026.

Top 30. Het is tijd in deze Chartrend om in de nieuwe weeklijst van de Chartrend Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met Top 30 van 21 alweer in de tweede week omlaag. Le Sserafim, Illit en Kate C. en Iconic by Mistake. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die is blijven staan op 29. En Olivia Dean met So Easy to Fall in Love, die valt terug van 26 naar 28. Ook omlaag van 19 naar 27, Sarah Lawson en Midnight Sun. En alweer een zakker, en die vindt op nummer 26 van 23, Harry Styles en...

Met op 25 van 22 Dominic Fick en Baby Doll. Earrings van Malcolm Todd, die gaat omhoog van 28 naar 24. En Another en 45 Ultra en Talk to You, die daalt van 14 naar 23. Drake Jennings, die daalt ook van 17 naar 22. En nieuw op 21, de albumtrack van Olivia Rodrigo en Honey Bee. Short run.

0: album top 10.
1: Met 1 stijger, 8 stangblijvers en 1 zakker. Met op nummer 10 blijft staan Michael Jackson en Number Ones. Ook nummer 9 is een staanblijver voor Ella Langley en Dandy Law. Harry Styles, Kiss All Time, Disco Occasionally, die blijft staan op nummer 8. En BTS met Arrigan, die zakt van 6 naar 7. Met Bunny, Ditter en Mas Fotos gaat van 7 naar 6. En Noah Kahan met The Great Divine staat op 5. En vorige week stond hij daar ook al. Nummer 4 is ook een staanblijver voor Olivia Dean en The Art of Loving. Drake, Iceman, die blijft staan op 3. En Michael Jackson met Thriller is de nummer 2. En dat was hij vorige week ook al. En ook de nummer 1 is nummer 1 gebleven. En dat nu voor de tweede week is het de wereldwijde album nummer 1. En die komt op naam van Olivia Rodrigo. En You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Chart World, wereldwijde album top 10.

0: met op 20 van 27 Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me. En het is de wereldstijger van deze week. Bruno Mars, I Just Might, die daalt van 11 naar 19 en 25 naar 18 gaat de Bassa en Magnetic. Olivia Tree is de hoogste eerste weeks op nummer 17 en Life Goes On. En van 12 naar 16 dalen Temme Impala en Jenny en Dracula.
1: Chart Run. Wereldstijger, nummer 20.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 18 K-pop Demon Hunters. Oftewel AJ en de andere zanger is uit tussen K-pop Demon Hunters en Golden. Het gaat in de 50ste week weer omhoog van 18 naar 15. Somber en Homewrecker gaat van 20 naar 14. En Olivia Dean, Man I Need. In de 41ste week gaat ze omhoog van 15 naar 13. Uit de top 10 gedaald van 9 naar 12 BTS en Swim. En opnieuw omhoog van 16 naar nummer 11 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat.
0: Chartrun. Top 15. Nummer 15.

0: Club. Club Loper.
1: Kia, Kia, Kia. Young Money.
2: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar AE Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
2: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Dit is Charlie.

0: Vandaag, maar dan in 1990, was de zomerhit in de Nederlandse top 40. What's a Woman van Faya Condios.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijstje charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die vanuit Colombia. En die is die van Sabine Bogaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hit van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Camille en Nu dat je weg bent. Na een paar weken in een dip gaat het nu weer omhoog van 45 naar 35. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire is een hit in Nederland. Maar ook in de Vlaamse Ultra Top 50 gaat het omhoog van 42 naar 31. DJ Licious en Milo en Forever Young gaat van 35 naar 27. En Barry in zijn track Yesterday, Today, Tomorrow die sprint weer van 33 naar 23. Dan in de top 20 maakt een kanaal China Spirit en Material Lover. Vorige week nog 29 en nu op 18. Milk Inc. en Madison die is weer terug in de top 20. Ze gaan van 26 naar 17. En dan maken we even een sprongetje en zien dat hoe dan ook van Maxine en Babette in de 19e week weer doorstijgt van 20 naar 10. Maar de snelste stijger is Nooduitgang van Meteor. Het kwam overtuigend 3 weken geleden binnen op nummer 12. Toen zakte het naar 23 en nu neemt het een sprint omhoog en staat het op nummer 7. Teddy Swings, Mr. Know-it-all, die versprint van 14 naar 6. En het Nederlandse Nanda samen met 45 Ultra and Talk to You, die stijgt in de Ultra Top door van 7 naar 4. En dan de hoogste nieuwe en dat is op nummer 38, de bevalligste van Bart Peters.
2: Mueve tu culo.

0: Art World. Hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met in de spotlights classic hits en veel lokale hits. Te beginnen met de classic hits. En die komt onder meer van Journey en hun classic hit Don't Stop Believing. Die stijgt van 81 naar 69. Verder zit ook in de lift Benson Boone en Beautiful Things. In zijn 126e week. Notering stijgt het weer van 82 naar 77. Somber, Back to Friends, die gaat in zijn 62e week weer van 83 naar 70. En Bruno Mars, I Just Might, staat op 54, komende van 74. Huggle, Move It to the Sun, die zet zijn successtory voort en stijgt in de Duitse single top 100 van 50 naar 34. AK Außer Control en Hint und Herr, die neemt de sprint naar de top 20. Ze gaan van 25 naar 14. En Bones, MC, Grunts, Duke Cash en Sprite is de hoogste nieuwe op nummer 4. En van de Duitse single top 100 gaan we nu naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin drie nieuwe binnenkomers. De laagste is op 37 Somber en My Body Isn't Ready. En de nieuwste track van Roxy Dekker, Superstar, is de hoogste nieuwe op 18. Verder gaan hard na een bescheiden start vorige week op 40 en nu op 27 met een stip On My Soul van Bruno Mars. En er zal vast ook wel weer wat meer in zitten nu hij ook in Nederland is voor concerten. En er zit ook vaart trouwens in Cameron Winegums en Kingdom of Fear. Hij stijgt zelfs met een superstip van 31 naar 21. In de top 20 staat op 14 van 23 Jonas Blue en Edge of Desire. En na de top 20 schiet door New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Vorige week stonden ze nog op 11 en nu op nummer 8. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met daarin een nieuwe nummer 1. Dit is die top 3. Met op 3 blijven staan het vandaag gedraaide Kilimanjaro van Summer Cam en Billa Joe. Na 2 weken is het genoeg voor Kitschkrieg meets Blumengard en Sheeran Band en Get Genoeg. Het zakt van 1 naar 2. En Shakira en Bruna Boy die stijgen met hun WK-wereldhit Die Die Die. Van 2 naar nummer 1 daar in Duitsland. Dan de top 3 van België met op 3 van 5 de Bassa en Magnetic. Shakira en Bruno Mars en Bruno Boy met Die Die Die. Die gaan van 3 naar 2. En Alex Warner's Fever Dream die stijgt weer van 2 naar nummer 1 in de Belgische ultra toplijst van deze week. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40. Met op 3 blijft staan de Bassa en Magnetic. De nieuwe hit van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, schiet met een superstip van 12 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die zijn nu voor de tweede week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World. Surprise track. Surprise track.

0: wereld nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van de Britse band Take That. De heren zijn al lang de term boyband ontgroeid. Hun nieuwste track die vrijdag verscheen heet Sweet July. En de surprise track mag oprecht een aangename verrassing heten. En dat is de nieuwe single van rockband Snow Patrol. Voor hun nieuwste track These Alarms gaan ze de samenwerking aan met disco- en dancezangeres Kylie Minogue. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Kylie haar medewerking verleent aan bijzondere samenwerkingen. In 1995 hoorde je haar in duet met rockband Nick Cave en de Bad Seas. Samen brachten ze toen Where the Wild Roses Has Grown. Het werd in dat najaar van 1995 een grote internationale hit. En wie weet gaat dat nu ook weer gebeuren met These Alarms van Snow Patrol en Kylie Minogue. Het is deze week de Chartworld Surprise Track.

0: top 10.
1: We gaan verder in deze Charge World met het vervolg van de Charge en Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 4 zakkers en ook 4 hardlopers. En dat ziet er als volgt uit deze week. Met op nummer 10 blijven staan Michael Jackson en Beat It. The Cure Olivia Rodrigo gaat van 8 naar 9. En Michael Jackson met Billie Jean die daalt van 7 naar 8. Van 2 naar 7 ook omlaag Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Ellen Langley met Chosen Texas. Die staat weer opnieuw in de top 10. Vorige week nog 13 en nu naar nummer 6.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 4 Olivia Rodrigo en Stupid Song. En die andere van Olivia Rodrigo, Drop Dead, die gaat van 6 naar nummer 4.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe is de albumtrack Honeybee van Olivia Rodrigo. En de hoogste nieuwe is de postume hit van Oliver Tree, die op 14 juni omkwam bij een helikopterongeluk boven Rio de Janeiro. Daarbij kwamen 2 helikopters met elkaar in botsing, waarbij 6 mensen om het leven kwamen, waaronder Oliver Tree. En zijn song Life Goes On is de hoogste nieuwe deze week in de Chartrun Top 30 op nummer 17. En dan de hardlopers en de wildstijgeren. En dat is de nummer 1 hit in Ierland en in de UK, waar het vorige week weer opnieuw doorsteeg van 4 naar nummer 1. En in de weeklijst van de Chartrun Top 30 zijn Sam Fender en Lily Verdien met Rain Me In. De wildstijger, het stijgt in zijn 18e week weer van 27 naar 20. De Bassa en Magnetic is een hardloper. Dat gaat van 25 naar 18. En ook K-pop Demon Hunter zit weer in de lift. Golden stijgt van 18 naar 15. Somber en Homewrecker die schiet van 20 naar 14. En Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat zijn komende van 16. En staan nu op nummer 11. En in de top 10 staat weer opnieuw Ellen Langley's Chosen Texas. Het gaat in de 15e week van 13 naar 6. En van de 4 genoteerde Olivia Rodrigo tracks is Drop Dead de hoogste genoteerde. Het gaat omhoog van 6 naar nummer 4.
0: Chartrun, top 3, nummer 3.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3, eindelijk top 3 voor Alex Warner. Nu in de 18e week gaat zijn Fever Dream omhoog van 5 naar 3. Van 3 naar 2 gaat Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En een themalied van het WK-voetbal wat de wereld momenteel in zijn greep heeft. Die, Die, Die van Shakira en Bruna Boy. Die blijft nu voor de tweede week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaert.
0: All around the world. Wereldcom.
2: Welkom bij de Colombia-verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaert en sinds eind 2014 woon ik in een prachtige Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier, of over reizen, of ja, iets wat er is gebeurd in het land. En daar ga ik het vandaag over hebben. Vorige maand heb ik het er ook een klein beetje over gehad, nou ja, best wel veel, over de verkiezingen namelijk. Maar toen waren de verkiezingen nog niet afgelopen en nu wel. Dus ik wil het er graag nog een keertje over hebben, want ik ben afgelopen maand op reis geweest binnen Colombia. Was heel erg leuk. Maar het was ook echt te merken dat er verkiezingen waren. En dat ja, Colombianen toch een beetje nerveus waren wellicht. Ook wat dingen onderweg meegemaakt. Grote vertragingen wegens protesten bijvoorbeeld. In andere steden protesten, mensen die de weg opgingen. En dat was allemaal omdat er dus verkiezingen waren. En de tweede ronde. Vorige keer heb ik het gehad over de eerste ronde. En ja, in Colombia is er dus altijd een tweede ronde. En die tweede ronde die is dus vorige week geweest. Of eigenlijk 2 weken geleden al. En uit die tweede ronde is uiteindelijk dus een president gekozen. En het was ontzettend spannend. Want, nou ja, wat ik zeg, wij waren op vakantie. En ja, het was echt een ding in het land. Mensen, het speelde gewoon enorm. En het was gewoon heel erg spannend. Want uiteindelijk is de president die is gekozen, dat is de rechtse, best wel extreem rechtse president, Abelardo de la Espriella. En die ging dus tegenover de best wel linkse president. Dus het land stond echt lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dat merk je gewoon op straat. Echt best wel heel rechts tegen heel links. En ja, de uitslag was ook heel erg interessant. Want uiteindelijk heeft Abelardo de la Espriella gewonnen. Dus de extreemrechtse kandidaat. Daarmee is er dus weer een land aan Zuid-Amerika toegevoegd met een best wel extreemrechts beleid wat gaat komen. Maar ja, wat interessant was ook, is zijn de cijfers van de uitslag. Want het land stond letterlijk lijnrecht tegenover elkaar. Ongeveer 12 miljoen mensen stemden voor links en ongeveer 12 miljoen mensen stemden voor rechts. Alleen rechts won net met 250.000 stemmen extra. Dus dat is echt bijna niks. Het is echt bijna niks. Best wel bijzonder eigenlijk. Dat er zo'n enorme nipte meerderheid is voor rechts. En daar ja, dus eigenlijk de helft van het land daar niet blij mee is. Nou, wie is Abelardo de la Espriella? Is advocaat en heeft geen ervaring in de politiek. Het is dus een echte nieuwkomer. Hij staat bekend om zijn uitgesproken stijl. En kreeg tijdens de campagne ook de bijnaam El Tigre, oftewel de tijger. Zijn politieke stijl is een beetje te vergelijken met die van Donald Trump. En ook de president Bukele uit El Salvador. Dus harde taal over criminaliteit, veel aandacht voor veiligheid en een sterke en een heel grote aanwezigheid op social media. Voor hem is veiligheid dus ook de hoogste prioriteit. Hij wil harder optreden tegen guerrilla-bewegingen en criminele organisaties. Hij wil een einde maken aan de vredesonderhandelingen die juist door Petro zijn gestart de afgelopen 4 jaar. En economisch kiest hij voor een meer liberale koers. Dus hij wil belastingen verlagen, de overheid verkleinen, meer ruimte geven aan bedrijven, weer de olie- en gasproductie vergroten. Ook staat hij open voor fracking, wat heel erg zou zijn voor de natuur hier in Colombia. Colombia is het tweede meest biodiverse land ter wereld. En daar moeten we goed voor zorgen. Maar onder deze president gaan we nog zien hoe dat gaat verlopen. Daarnaast wil hij de internationale relaties met de VS en Israël versterken. Iets wat juist in de afgelopen jaren best wel bewonderenswaardig was van de nog huidige president Petro, die zich juist heel erg verzette daartegen. Dat gaat dus helemaal omdraaien. Trump is ook dol op hem. Dus het zal niet echt een probleem worden. En wat betekent dat voor Colombia? Is dat dus er een enorme draai gaat komen van links naar rechts. En voorstanders hopen dus met name dat de criminaliteit wordt aangepakt. Maar ja, dat is die beloftes die zijn heel moeilijk waar te maken natuurlijk. Zeker in zo'n enorm land. Je kan dingen beloven zoals wat in El Salvador is gebeurd. Maar met de enorme gevangenissen die zijn gebouwd. Maar ja, El Salvador is veel kleiner dan Colombia. Dus we gaan zien

is het natuurlijk inmiddels afgelopen met de pret. Maar hier in Colombia nog niet. Dit weekend is een bepalende wedstrijd voor Colombia. Dus we gaan zien wat het gaat brengen. Of Colombia wel doorgaat. In ieder geval, de Colombianen die zijn er helemaal mee bezig met voetbal. Iedereen die kijkt ernaar. En ja, leuk om even af te sluiten met het liedje van Shakira, Dai Dai. En nou, daarmee sluit ik ook deze af. Tot de volgende keer.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N50... en Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Atmerbroek is de vertraging 10 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse alternatieve Für Deutschland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Stroe is de vertraging 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: En de Trump.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

gingen beide onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumes was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Paris, dat is de Eiffel.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws.

0: en de oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en een nieuwe nummer 1.

Hard op weg naar de top 10. Twee plaatsen omhoog naar nummer 12. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. Elke week hoor je de best new country hier. Elke week op 40 stations in 7 landen met Russell Dickerson en Work

Exact 50 jaar geleden, nummer 1 in de Billboard Hot 100... tijdens het 4th of July weekend 1976. En deze week vieren de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan. De country classic deze week, de Starland Vocal Band... de ex-backup band voor John Denver en Afternoon Delight. Hier is John Morgan. Wee-wee.

afkomstig uit Washington State. In the Pacific Northwest, de nieuwe single van Zach Taub en South of Sanity. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd, hits from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Lainey Wilson met een beetje hulp van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hits from the Heartland, best in new country. Ian Mansick en Love is Blind. You told

Summer and Country Airplay voor Cody Johnson uit het voorjaar van 2022. Till You Can't. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Corey Kent en Empty Words.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Martina Maria Schiff komt uit Sharon in Kansas, een plaats met 200 inwoners. Ze woonde daar totdat ze van de middelbare school afkwam. Ze wordt wel de Celine Dion van de countrymuziek genoemd vanwege haar krachtige stem en grote bereik. De eerste cd nam ze op in 1991. Haar grote doorbraak volgde 6 jaar later. Ze maakt een mengeling van traditionele country en popmuziek wat heel goed in het gehoor ligt.
0: Deze week Spotlight on...
1: Martina McBride.

Spotlight On, Martina McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. Safe in the Arms of Love, Where Would You Be en Independence Day. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet binnenkort aan bod komt. Hier is

0: for the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Jelly Roll en Hands Up. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. En zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 met de nieuwe nummer 1. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Bailey Zimmerman. Hij is nieuw in de top 10 deze week met Chevy Silverado. Tot zo.
1: Why?

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en de tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand.

0: Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio.
4: AE Radio, goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

We weten maar heel weinig van Jake Brogan. En het zou best kunnen zijn dat het allemaal met AI gemaakt is. Born for the Highway is deze week de Mighty Road Filler.

Hallo en hartelijk welkom. Dit is de 2 uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En het een en ander aan moois. Ook het 2 uur, waaronder een aantal primeurs. We gaan de 2 uur van start met Zack.

0: vorige week nieuw binnen in de Billboard Country Airplay Chart. En deze week een behoorlijk aantal plaatsen gestegen. Het is de nieuwe single van Chris Young en I Didn't Come Here to Leave. Hier is Casey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: It's been a real

Hij deed mee aan The Voice of Holland. Hij is de leadzanger van Frozen Steam. En hij wordt gestreamd in 147 landen. Uit Beverwijk, Eric Lindeman. En Right Swipe Miracle stond centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in new country. Charles Wesley Godwin, samen met Luke Combs. And Better That Way.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dylan Scott. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit, What He'll Never Have, en heet Dear Big City. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 4 deze week. Hier is Morgan Wallen.

Ashley McBride in Hits from the Heartland and What If We Don't. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Op nummer 2 deze week, hier is Jason Aldean.

Nummer 1 Country Airplay uit 2022 voor Scotty McQuarrie, Damn Straight. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is het samenwerkingsverband van George Bird samen met Luke Bryan en Ride, Ride, Ride.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room niet meer terugzien. 10 blijft 10, Woman, Kane Brown en nieuw in de top 10, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman van 11 naar 9. Nummers 8 tot en met 6 zijn allemaal een plaats omhoog. Van 9 naar 8, Rocky Mountain Low, Corey Kent en Co Wetzel. Op nummer 7, Beautiful Things, Megan Maroney. En op nummer 6, Luke Combs en Be By You. 5 en 4 zijn zittenblijvers, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen op 5. En op 4, Don't We van Morgan Wallen solo. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Be Her en Ella Langley. Vorige week 3, deze week 2, een plaats gestegen. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En dat betekent een nieuwe nummer 1. In de 40ste week van 2 naar 1, Josh Ross en Hate How You Look.

Taylor Swift en Hits from the Heartland en I Knew It, I Knew You. En dat waren ze weer, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Mitchell Tenpenny uit 2022. And Truth About You. Groetjes, hoi. Yeah,

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen.

0: op lokaal.
1: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

De luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er. Tot de klok van 9 uur is dit A1 op z'n Hollands, luisteraars. En ja, wij gaan natuurlijk... Anneliese is er niet vandaag, dus ik ben er helemaal alleen vandaag. En wat gaan we doen? We gaan natuurlijk 2 uur lang Nederlandstalige muziek draaien. Komt helemaal goed. Komt helemaal...

Hoi, hoi, hoi. Goed luisteraars, dit is A1 op zijn Hollands. Ja, ja, ja. Ik heb het recht alleen vandaag. Anneliese is met vakantie. Maar ze heeft nog wel de Nederlandstalige top 10 samengesteld. En natuurlijk hebben wij na twee uur de groente- en vleestip van natuurlijk niemand minder als Evelien.

ik heb stiekem met je gedanst. Ja, en wat krijg je dan? Een verhoogde hartslag. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk eerst een plaat draaien voor... ja, hou je vast, voor Sabine Herman en Anneliese. En dat krijgt ze aangeboden van Evelien. En hier is niemand minder als Frans Duits.

0: Annabel, het wordt niet zonder jou. Nou, en de boeren die zijn op dit moment een beetje in opstand. En dat is niet onterecht trouwens. En ik heb nog een kennis gesproken en die zegt... weet je wat ik doe? Ik ga Guus bellen.
1: Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreemde leren, hooi met van het land.

0: zelf.
1: Ja, Guus, kom naar huis. Ja, de regering probeerde de boertjes weg te pesten in Nederland. Zometeen hebben we geen eten meer, maar dat wordt vaak vergeten. En ik denk dat het allemaal uit Brussel komt. Want volgens mij worden wij de hoofdstad. Nederland wordt de hoofdstad van Brussel. Van Europa, zeg maar. Ja.

Ja, er zullen natuurlijk ongetwijfeld jokers zijn die wel kunnen koken. En zoals mijn kameraad eigenlijk altijd zei vroeger, als ze uit de keuken kunnen komen, is de ketting te lang.

Goed, luisteraars, waar zijn we aan toe? We zijn natuurlijk aan de Nederlandstalige top 10 alweer toe. En en die heeft Anneliese dus wel samengesteld. Ze is een vakantie, een welverdiende vakantie. Maar wij hebben dus de Nederlandstalige top 10 vanmorgen gekregen, of gisteren. En wij gaan hem oplezen, want op nummer 10 is blijven staan Tino Maarten met Alles Wat Ik Wil. Op nummer 9 Jan Smit, en die komt recht uit mijn hart. Marco Schuitenmaker op nummer 8 met Zomernacht in de Tropen. En op nummer 7 staat Robert van Hemert met De Zandloopster. Robert van Hemert en Donnie, ja, die hebben samen ook nog een hit gescoord van Mot Dat Nou. En op nummer 5 Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Op nummer 4 staat Roxy Dekker met Superstar. Lil Kleine en Samuel Welten staan op 3 met Maak Me Nou Niet Gek. En hij staat niet meer op nummer 1, maar op nummer 2 Justin De Wild met Cheerio. En op nummer 1 de nieuwe nummer 1 Rutger van Banneveld. En die heeft het over de zwoele zomernachten.

Zometeen Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. En ook deze week werd natuurlijk de Nederlandstalige top 10 weer geheel samengesteld door Annelize. Ja. Hartstikke idee, daar gaan we weer.

0: En dan komt er nu eentje uit die goede oude tijd.
1: Zij dronk Ranja met een rietje.

Uit 1965 was dat alweer natuurlijk Johnny Lyon en Mijn Sophie. Ja, ja, ja, we krijgen er weer mee te maken binnenkort. Met al die warmte krijgen we storm en regen.

Ah, ja, ja, ja. Woest weer krijg je dan, hè, met al die warmte. En dan krijg je natuurlijk onweersbuien en stormen en gaan zo maar door. Ja, en we kregen gelijk telefoon tussendoor. Dus het komt allemaal goed. Want ja, we hebben er nog één uit de schoenendoos gepakt hier. En u zult hem ongetwijfeld kennen natuurlijk, hè. Hier is de Ramona.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden. Maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Welkom terug voor de tweede uur A1 op zijn Hollands. Ja, Annelise is op vakantie, maar wie dat niet is, dat is Evelien. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En Evelien die gaat ons natuurlijk vertellen wat wij deze week op het menu hebben staan.
1: Ja, boontjes met een speklapje.
0: Ja.
1: En dan witte bonen en tomatensaus met een runderlapje.
0: Oké. Ja, en dat runderlapje, dat moet dan natuurlijk smiddags al op het vuur gezet worden.
1: Ja, dat moet lekker lang sudderen.
0: Ja, hij moet letterlijk uit elkaar vallen, dan zijn ze het lekkerst.
1: Ja, dan zijn ze het lekkerst, ja.
0: Maar niet iedereen heeft daar tijd voor natuurlijk.
1: Nee.
0: En het speklapje, ja, die moet bij mij een beetje knapperig zijn, dan vind ik ze op z'n lekkerst.
1: Ja, dan zijn ze inderdaad op z'n lekkerst.
0: Ja, en boontjes, wat ik eigenlijk altijd bij de boontjes doe, is een beetje pikkelerrie.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dus dan wordt het wat zuurder, maar ja, dat is, vind ik wel lekker.
1: Ja, nou ja, het is maar net wat je lekker vindt,
0: wat, toch? Wat vind je zelf het lekkerst?
1: Nou, ik doe er meestal een beetje maggie overheen. Dat vind ik ook wel lekker.
0: Maggie, ja. Ja, nee, maar ik bedoel, jij gaat dus voor de boontjes.
1: Ja, voor de boontjes.
0: Ja, ja, ik lust alle twee.
1: Ja, dus, ik ook.
0: Ja, maar ik ben, ik lust ook het speklapje en natuurlijk het rundvlees is altijd lekker.
1: Ja, dat is altijd lekker.
0: Dus wat dat er gaat, komt het deze week helemaal goed, denk ik.
1: Ja, toch?
0: Maar waar sluiten we hem dan mee af?
1: Ja, met persik of banaan.
0: Een persik of een banaan?
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan met die blauwe sticker?
1: Ja.
0: Die zijn het lekkerst, hè?
1: Ja, die zijn het lekkerst.
0: Ja, en een nadeel van een persik vind ik altijd van, er zit zo'n ruw randje op.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Nu hebben ze wel een variant, maar dan heet die ook anders, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan worden het nectarines natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar Persik, waar komen die vandaan, dan weet je het niet.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Het zal wel Spanje wezen, denk ik.
0: Ja, hoor. Nou ja, ik wilde nog zeggen bij de groenteboer, maar...
1: Ja, ook dat. Ja. Lekker flauw.
0: Ja, ja, precies, hè. Nou, en heb je nog wat beleefd de afgelopen week?
1: Nou, eigenlijk niet, nee.
0: Nou, maar een beetje saai natuurlijk, hè.
1: Nou, ik ga wel met de dagbesteding. Dan gaan we wel altijd leuke dingen doen.
0: Oh, zie.
1: Dan ga ik twee keer in de week naartoe.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed.

0: Nou ja, in ieder geval, volgende week dan ben ik er zelf niet, want dan moet ik voor mijn werk moet ik weg. Dus, dan slaan we een weekje over. Annelies is dan nog op vakantie en die week erop zijn we weer met z'n allen helemaal compleet.
1: Oh, zie.
0: Zo komt dat helemaal goed.
1: Ja, toch?
0: Nou, dankjewel voor je toelichting. En ik zou zeggen,
1: graag gedaan.
0: Wij spreken elkaar weer binnenkort.
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Oké, okay, doei doei.
0: Ja, dat was natuurlijk Evelien met de groente- en vleestip met het toetje van deze week. Ja, en dat komt helemaal goed, denk ik. Dus even kijken, wat gaan wij doen? De volgende muziek draaien voor Henk Schouten. Krijgt hij aangeboden van zijn moeder? Ja, ja. En hier is nieuw voor met Vrij zijn als een vogel.

0: Vrij zijn als een vogel. Ja, wie wil dat eigenlijk niet natuurlijk, hè? Wie wil dat niet?
1: Wakker in de leegte. Ergens in het midden van nergens. Wat ik nou weer beleefd heb. Verdomme, wat een pijn in mijn hersens. Het lijkt wel of ergens gedachten me

Ja, luister, dat is de volgende muziek die wij gaan draaien. Die is bestemd voor het hele team hier. Wat er wel en wat er niet is, maakt niet uit. Voor iedereen die aan het team meewerkt. Krijgen we aangeboden van Henny. En die wil de muziek horen van de Rhapsodies.

Hupsa, hupsa, hupsakee. Ja, ja, ja. De volgende muziekluisteraars die kreeg, die is speciaal bestemd voor Jannie en Corrie. Krijgen ze aangeboden van Henny. En die wilde graag iets muziek horen van de Vrijbuiters.

toen waren ze nog met z'n tweeën. En nu inmiddels, later met z'n drieën trouwens. Leo Mudde heb ik vaak gesproken zelfs. Helaas zijn ze alle drie niet meer onder ons. Ja, zo gaat het nou eenmaal in het leven als je wat ouder wordt. Goed, dat was dus de Vrijbuiters. En ja, als piraat ben ik geboren. Ja. En we hebben dat liedje heel vaak gezongen. Maar goed, de volgende muziekluisteraars. Want ja, Bram krijgt een plaat aangeboden van mevrouw Schouten. En Bram is van het dagverblijf.

Goed, luisteraars, wat wij hebben is nog eentje. Ja, die hebben we ook zo tussen een beetje stoffig hebben we hem afgeblazen. Dan komt hij aan.

wie wil dat natuurlijk niet, hè? Maar goed, de volgende muziek gaan we draaien voor Jelma en Alfred. Krijgen ze aangeboden van moeder en schoonmoeder. En dat is natuurlijk mevrouw Schouten. En hier is Corrie Konings. Want het is toch je moedertje.

0: Ja, iedereen is zo mooi zoals ze zijn, hè?
1: Jawel.
0: Maar goed, luisteraars, dat was het dan weer voor vandaag. Je hebt natuurlijk weer 2 uur lang Nederlandstalige muziek gehoord bij AIN of Zon Hollands. Allemaal weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai, zwaai.

0: A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Nijkerk.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriëntaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. En Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriëntaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen, maar niet melden van giften. En morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door. Maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan. En de reclamekaravaan rijdt ook niet. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Overdag zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw...

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed, zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen.